0: For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: 10 years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dankjewel. Jullie zijn hartstikke tof. Dankjewel voor jullie applaus en het lekkere dansen. Kun.
1: Country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: This is one of my favorite Charlie Pride songs. Charlie, wherever you are, buddy, this one's for you.

0: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ik zeg een welgemeend goedemorgen op deze zondagochtend. Dat is de eerste kras op de tong. De 23e augustus. In het jaar 2026. Maar het kan ook zomaar bij u 26 augustus zijn. Ook in datzelfde jaar. Het kan ook ergens een andere datum zijn. Maar dan hoort u zowel op die 26e als die andere, hoort u gewoon een herhaling van dit programma. Of u moet toevallig een opname hebben gekregen of gedownload hebben. Maar ik zeg welkom bij weer een nieuwe Country Moods. Ik ben bij u tot aan de klok van 12 uur, wat u van mij gewend bent. En ik zit er nog een beetje over na te denken. We hebben natuurlijk onze vaste ingrediënten. De vaste krenten in de pap. Zoals de dubbeldraai. We hebben drie nummers meteen overeenkomst. Maar daar heb ik twee versies van binnengekregen. En ik kan natuurlijk gaan kiezen. Maar ik kan ze eventueel ook allebei gaan draaien. Daar zit ik nog even over te denken. Want die tweede, dat is wel een bijzondere, om het zo maar te zeggen. Dan heb ik natuurlijk veel mooie muziek uitgekozen. De maandartiest is nog steeds Martina McBride. Daar draaien we drie nummers van. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. En ik zei het al, we openden met Alabama. Back to the Country. Nou, daar bent u inmiddels helemaal thuis. En klaar staat George Strait met Stay Out of My Arms. Mocht u wat willen horen? De verzoeklijst staat open. En u weet inmiddels wel hoe u een verzoekje kunt doen. En lukt dat niet? Stuur me even een mailtje. info@crossroadscountryradio.nl. Dan komt het helemaal goed.

Zo, Freddy Vender, die hebben we eens even van stal gehaald. En dat komt door Jan Hecht, want die vroeg deze Mathilda aan. Hij zegt, draai die maar even zo op de vroege morgen. Voor al jouw luisteraars. En komen we dan ook maar gelijk aan het eerste verzoekje van Johan. Waarvan ik inmiddels 10 mailtjes heb gehad voor hetzelfde verhaal. Er wordt een beetje, ja, wordt er een beetje treurig van, om het zo maar te zeggen. Want je hoeft maar 1 mailtje te sturen. Uiteindelijk komt dat vanzelf goed. Nou, we gaan in ieder geval wat draaien voor Twan. Die nieuwe vriendin ontmoet heeft. Een leuke vrouw waarmee hij misschien een relatie wil opbouwen. Ja, Jan, zo'n mooie vriendin. Je bent maar weer even een geluksvogel, zo schrijft Johan. En wat heeft Johan aangevraagd voor Twan? Een nummer van dat album, The Gibbs Songbook, Greenfield. Oftewel, nummers van de Bee Gees, gemixt in een blender. Met een country sausje erbij. En zo ontstond deze How Deep Is Your Love? Vertolkt door Little Big Town, Tommy Emmanuel en Barry Gibb.

Ja, de mooie klanken van Hank Williams, die hoort u hier. Eens even kijken, ja, mijn muziekje doet het. En u hoorde My Love For You. En daarvoor hoorde u Martina McBride als maandartiest in So Magical. Ja, het zal u niet ontgaan zijn dat er in het nieuws kwam dat er een commerciële country radiostation gaat komen. Jolene Country. En ja, daar mag u natuurlijk naar luisteren als u dat wilt. Maar ik zet daar wel even een hoe zeg je dat? Nou ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij zich gaan richten op het jongere publiek. En zij, zoals Hank Williams die u net voorbij hoorde komen, ja, dat hoort u daar zeker niet voorbij komen. En de Martina McBride ook niet. En zoveel meer artiesten die wij wel draaien, wat daar niet te horen is. Want zij gaan zich ja, een beetje richten op de moderne country muziek van hedendag. Hè? Megan Monnery en Ella Langley en ja, hoe heet ze allemaal? Nou ja, in ieder geval de nieuwe artiesten. Megan Morgan en Wollen Morgan natuurlijk. En ja, dus voor de klassieke country muziek moet u nog steeds hier bij Crossroads Country Radio zijn. Dus u bent vast gewaarschuwd. En ook gewoon een Nederlandse countrytiest zult u er ook niet horen. Zoals deze heerlijke zanger uit Limburg. Zijn naam is Damien van Elburg. Bracht in 23 een album uit Peace of Mind. En daarvan draai ik even My Love is on the Run. En luister maar eens naar zijn stem. Het komt wel eens ergens in de buurt van een Johnny Cash bijvoorbeeld.

Ja, Vince Gill hoorde u hier en werd bijgestaan door Jenny Gill. En in een prachtige duet met een River Like You. En van dit Engelstalige nummer gaan we een beetje Spaans. Want ja, de Mavericks die hadden zo'n album uitgebracht in 2021. Dat was een wens van Raúl Malo. En dat album dat draagt de titel Español. En daarvan ga ik draaien Recuerdo.

0: Hyper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, we gaan eens even kijken op ons lijstje. En ik zie dat we iets aan de vroege kant zijn, maar... mag de pret allemaal niet drukken. Zo zeggen we dat maar. We gaan naar 20 augustus. Aaron Watson, Jim Reeves. Ah, Jim. Justin Kupp en Rudy Gatlin. We gaan naar 21 augustus. Harold Reed, Kenny Rogers. Oh, dus toevallig. Daar komt straks nog wat voorbij. Maar die hebben we niet gekozen als artiest. Casey Musgraves. 22 augustus. Colin Ray. Dole Blackwood. Harley Dunn. En van Harley gaan we wat draaien. Mila Mason en Ricky Lynn Craig. We gaan naar 23 augustus. Rex Allen Jr. en Smiley Wilson. Tia Gowans en Tex Williams. 24 augustus. Fred Rose. En op 25 augustus heb ik hier Joe D. Messina, Julie Klein Furch en Billy Ray Cyrus. En dan hebben we nog op 26 augustus Don Bowman. En zoals ik al zei, we gaan wat draaien van Holly Dunn. Ja, het is zo simpel. Als je van iemand houdt, dan zeg je gewoon... simpel, I love you.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
1: Ja, er blijft een gevoelige snaai. Van de good old Gerard de Vries. Ja, cowboy Gerard. Had ook zijn eigen radioprogramma. Hè? En ja, deze draaide op verzoek. Kwam af van het lijstje van Johan. En die hebben we gedraaid voor Karamika. Een vrouw die bijna alle diploma's heeft om in de bouw aan het werk te gaan. Nou, knap hoor. En van het verzoekje van Johan gaan we weer naar een verzoekje van Jan. En Jan die heeft een dame van stal gehaald om precies te zijn, Heather Miles. En die zegt ons allemaal: vaarwel, oftewel, vaya con Dios.

Zo, een zomerhitje hier op Crossroads Country Radio. U hoorde Keith Urban samen met Michael McDonald in We Go Back. Daarvoor Heather Miles met Vaya Con Dios. Op verzoek van Jan Hecht. En wat had ik klaarstaan? Brandon Stenzel. Hij komt uit 2018 met zijn nummer uit... 2018. Het nummer Slow Down.

Ja, de formatie The Railers hoort u hier in met The Tears in Your Eyes. En daarvoor draaiden we Brandon Stenzel met Slow Down. Vorige week zijn een paar nummers blijven staan, waaronder deze van John Denver. Omdat hij op een gegeven moment aangevraagd werd, John Denver. Zoals ik al zei, is deze blijven staan. Hier is ze, Love is Everywhere.

tweede van Martina McBride, als zijnde de maandartiest. U hoorde Swinging Door. Daarvoor hoorde u John Denver met Love Is Everywhere. En dat is terug te vinden op zijn album uit 1975, Windsong. En wat gaan we nu draaien? We gaan terug naar de jaren 65 tot 69 met een classic country van Sonny James. I'll Never Find Another You.

Ja, we begonnen de show vandaag met de formatie Alabama Back to the Country. Maar hier hoorde u ze nog een keer met Feel So Right. En dat komt doordat het in het verzoeklijstje van Johan staat. En of ik deze voor Nanique wilde draaien, een dame van 23, werkzaam bij de Primera. En als ik de winkel binnenkom, maken we altijd grapjes. En als er geen klanten binnen zijn... Zo moet ik dat lezen. Nou, altijd gezellig natuurlijk. En van deze Alabama gaan wij naar een duo. Zijn naam is al een keer gescandeerd. Toen ik Damien van Elburg aankondigde. Inderdaad, Johnny Cash. Ik heb hem hier met zijn toenmalige vrouw June Carter in... Of met It Ain't Me Babe.

Zimmerman met Chevy Silverado, die staat hoog in de hitlijsten, de country charts. En ging afgelopen week van plek 5 naar plek 3. Dus wellicht kan die straks Ella Langley van de eerste plaats afstoten. Ik zou het niet weten, want het is wel een ijzersterk nummer natuurlijk van Ella Langley. En van hun vandaan gaan we naar een singer-songwriter. Eigenlijk is het niet helemaal country, maar hij heeft zoveel country-gerelateerde nummers dat hij toch voorzichtig in de draailijsten van Crossroads Country Radio terechtgekomen is. Ik heb het over Lobo. Ik heb hem hier met I Love You to Want Me

0: Ja, Lobo hoorde hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Inderdaad, het wordt tijd voor het weerbericht van vandaag. En natuurlijk een aantal andere dagen van de week. Eens even kijken. Nou, vandaag trekken veel wolken over het land en vooral in de noordelijke provincies komen ook enkele buitjes voor. Tussendoor schijnt ook geregeld de zon. In het zuiden blijft het de gehele ochtend overwegend droog. En omdat hier weinig wind staat, is het lekker weer om buiten of naar buiten te gaan. In de noordelijke kustgebied is het noordwesten soms vrij krachtig. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 17 en de 19 graden. En vanmiddag is er nog een mix van stapelwolk en zonnige periode. Vanuit noorden trekken bovendien nog enkele buitjes over, maar in het zuiden blijft het droog. De meeste zon vinden we terug in het zuiden, maar in de loop van de middag krijgt de zon ook in de westelijke kustgebieden steeds meer ruimte om te schijnen. Bij meest matige noordwestenwind wordt het 18 graden aan zee tot 19 tot lokaal 22 graden in het binnenland. Vanavond lossen de stapelwolken op en wordt het een vrij helder, Alleen in de kustregio's kunnen nog wolken van zee overdrijven. De noordwestenwind neemt af na 1 tot 2 bevroren. Aan zee blijft de wind matig. De temperatuur ligt halverwege de avond tussen de 15 en de 18 graden. Wij gaan naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag krijgt het hele land met warme en vooral ook vochtige lucht te maken. De maxima liggen veelal tussen de 23 en de 25 graden. Alleen in het noordwesten is het maximaal 22 graden. Vanuit het zuiden trekken er wolken over. En we moeten verspreid over het land rekening houden met een onweersbui. De wind is matig uit zuidoosten tot zuiden. Donderdag kunnen we nog een warme, broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt naar zomerse waarde van 25 graden in de kustgebieden, 26 graden in Utrecht en 27 tot 28 graden in de oostelijke provincies. We beginnen die dag waarschijnlijk overwegend droog met ruimte voor de zon, maar er komt ook bewolking voor en lokaal is een bui mogelijk. Voornamelijk vanaf de middag en de avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. Nou, de dagen daarna, dus richting het volgend weekend, wordt het weer een aantal dagen minder warm met overdag maxima van 20 tot 23 graden. Blijft de temperatuur wel op een aangenaam niveau. Onder invloed van een aanwezig zuidwesten tot westenwind blijft het wisselvallig met geregeld kans op buien. Een periode met warm stabiel zomerweer staat voorlopig niet op het programma. Dus dat wat betreft het weerbericht.

Ja, dan wordt het tijd voor een vast item in het programma, te weten drie nummers met één overeenkomst. En dat is vandaag, althans in deze overeenkomst, of deze drie songs, staat het nummer, of het nummer, het woord beer centraal. We gaan beginnen met Billy Currington, Pretty Good at Drinking Beer. Uitgebracht 2010 op een cd-single, Pretty Good at Drinking Beer. En het tweede nummer wat erop stond, That's How Country Boys Roll. Op het label Mercury. En het is terug te vinden op het album Enjoy Yourself, september 2010. Van deze song is ook een leuk filmpje te vinden op YouTube. Billy Currington, Pretty Good at Drinking Beer, official music video. De tweede plaats draaien we Johnny Russell met Rednecks, White Sox and Blue Ribbon Beer. Uitgebracht juli 1973 op een 45 toeren single, Redneck, White Sox and Ribbon Beer, B-kant, She's a Natural Woman, op het label RCA Victor. En terug te vinden op zijn album White Sox and Blue Ribbon Beer uit oktober 1973. Ja. En we eindigen met op de eerste plaats Toby Keith samen met Willie Nelson. Die gaven een paard zoveel bier te drinken, oftewel Beer for My Horses, geschreven door Toby Keith met Scott Emmerich. Uitgebracht in 2003 op single Beer for My Horses en Rock Your Baby. Op het label DreamWorks Records. En ook terug te vinden op het album Unleashed in 2002. Dat zijn de drie platen met maar één overeenkomst.

wat minder bekend bandje. Wat luistert naar de naam Zaka Griek. Oh, mond vol. Oh, nou wordt wel heel romantisch. I see forever in your eyes. Nou ja, dat is ook wel romantisch. Krijg er een kikker van in mijn keel. Komen we aan een verzoekje van Jan. Jan die heeft Shane Worley uit de schatkamers van Crossroads Country Radio gehaald. Met het prachtige Waltzing Margarita. We gaan luisteren naar deze prachtige song.

Ja, en van deze Shane Worley gaan we naar Pam M. Jones, de Nederlandse countryzangeres. Welke is aangevraagd door Johan in zijn mailtje. En eens even kijken, die gaan we draaien voor Harold, die al 30 jaar heeft met zijn vrouw. Na 30 jaar is Harold nog steeds verliefd op zijn liefje. Nou, en zo hoort het ook. For always, hè? Pam M. Jones met My Kind of Woman, My Kind of Man.

Heerlijk is dit, deze van formatie Midland. Ja, eens even kijken, heb ik hier nog mijn muziekje, hè? Die ben ik kwijt. Even kijken, volgens mij is deze.

0: favoriete country top 3 van.
1: Ja, ik zag in mijn playlist dat ik nogal wat tijd over had. En ik kreeg bij de verzoekjes van Johan de vraag van... joh, mag ik alsjeblieft een favoriete country top 3 insturen? Nou ja, insturen mag natuurlijk altijd. Maar of hem draaien, dat is weer een ander verhaal. En het moet ook niet zomaar zijn dat iedere week dezelfde aanvragen voorbij komt. Maar goed... iedereen is in de gelegenheid om zo'n favoriete country top 3 aan te vragen. Dus ja, heeft u daar een commentaar op of vindt u het vervelend? U bent van harte uitgenodigd om een favoriete country top 3 in te zenden. Dus bij deze, gewoon 3 platen die u erg goed vindt. Zou leuk zijn als u er ook eventueel een verhaaltje bij zet. Dan draai ik die natuurlijk met alle plezier. Dat kan naar info@crossroadscountryradio.nl. Dan komt het zeker voor elkaar. Nou, 3 platen van Johan, welke hij bij elkaar gezocht heeft. Wij gaan luisteren. Hij had in eerste instantie aangevraagd Rodney. Dan moet ik even spieken op zijn mailtje. Rodney Carrington met Purple Rain. Maar ik zag dat maar 26 seconden duurt. Dus dat zal niet... dat zal misschien een introotje zijn. Dus ik heb hem maar gepakt van Dwight Yoakam. Gevolgd door The Chains of Key met Fly on My Emotions. En Eva Cassidy met Imagine. Dat zijn de 3 platen. De favoriete country top 3 van Johan.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, de favoriete country top 3 van Johan Heizelaar hoorde u hier. Ja, dan komen we op het punt van wat gaan wij nog draaien de laatste 3 kwartier? Nou, het wordt een soort van een Woman's Sunday, om het zomaar te zeggen. Want klaar heb ik staan. Mackenzie Carpenter. En Mackenzie Carpenter is weer bekend van haar duet van. Met de formatie Midland, die u dus straks voorbij hoorde komen. En die heeft op 6 augustus 2 nieuwe nummers uitgebracht op een EP'tje, waarvan dit er één is: Kinda Want Your Man.

Ja, Rosanna Cass. En die draaide op verzoek van Jan Hecht. Die vroeg deze Tennessee Flat Top Box aan. En daarmee zijn we aan de derde en tevens laatste van Martina McBride. En zij is de maandartiest. Deze maand nog in augustus. En dan moet je iedere uitzending drie nummers opzoeken. En deze is gekozen door mijn lief. Door Wendy. Die zegt, kijk maar eens even goed naar de tekst, lieve André. Want dat zegt genoeg. Dus vandaar dat de derde, het tevens laatste van dit programma, uitgekozen is door Wendy. En het draagt de titel, hoe toepasselijk ook, I Love You. I Love You Too. Hier is Martina McBride.

0: Yeah, I love you.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: En ook die heb

hebben we natuurlijk vandaag. En die dubbeldraai, ik zou je vertellen, die kwam via de mail binnen. En ik vond het wel een leuke keuze ook. Komt af van Jan, hè? Die zegt, ik heb twee prachtige nummers van een country zanger die eigenlijk niet zoveel bij jou voorbij komt. En ook zeker wel een podium verdient. En we hebben het over Travis Tritt. Van hem gaan we twee songs draaien. We beginnen met de Country Club, gevolgd door Love of a Woman. En dat is de dubbeldraai van deze week. En ook voor hier geldt, wil u een keer een dubbeldraai insturen? U bent van harte welkom.

voor stemming je ook bent. Heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal hier in Country Moods.

mooi. Skeeter Davis uit de tijden van weleer. I'm saving my love. Breng ons bij een tweede. Zijn de drie nummers met de één overeenkomst. Ik zei het al begin van de uitzending. Ik kreeg nog iets extra's opgestuurd. Maar voordat ik de nummers draai, vertel ik daar even bij. Dat volgens... Even kijken. Ik moet in deze volgorde doen. We gaan als eerste luisteren naar Somebody Should Leave. Komt af van het album My Kind of Country 1984. McIntyre heeft dit nummer vaak omschreven als een van haar meest melancholische liedjes. Het beschrijft een mislukt vastgelopen huwelijk waarin een scheiding noodzakelijk is om het geluk van beide partners te vinden. Ik zou zeggen, luister naar dit prachtige nummer hier op Crossroads Country Radio.

Ja, dan komen we aan het tweede nummer van deze cyclus. The Greatest Man I Never Knew. Komt af van het album For My Broken Heart uit oktober 1991. Een zeer ontroerende ballade over een vrouw die reflecteert op het onvermogen van haar vader om genegenheid of liefde te uiten. En die pas na zijn dood beseft hoeveel hij om haar gaf. Drie nummers met één overeenkomst.

greatest man I ever knew. Komen we bij de derde en tevens laatste van deze drie nummers. En met één overeenkomst. Dat is natuurlijk de zangeres. Reba McEntire. We gaan draaien See Things. His name was John. Van het album Read My Mind uit 1994. Een zeldzaam mainstream country nummer dat de tragedie van AIDS behandelt. En het verhaal vertelt van een vrouw die HIV opliep door een one night stand. Dat is nog even wat. Dit zijn en dit waren dan de drie nummers met één overeenkomst. Extra editie. Met dank aan Han Kreeftenberg die dit allemaal voor ons uitzoekt.

klassieke Bobby Bear met Bobby McKee. Breng ons aan het einde van dit programma. Jongens, ja, is het nou alweer voorbij? Ja, het is nou alweer voorbij. Maar niet getreurd, volgende week ben ik er ook gewoon. Ondanks dat mijn vakantie is begonnen. 2,5 week. Ja, u denkt halve week. Ja, er is hier het laatste weekend van mijn vakantie nog wat te doen. En dat duurt tot maandag. Nou, dan moet ik dinsdag wel even bijkomen voordat ik woensdag weer fris aan de slag kan. Dus vandaar 2,5 week. Ja. Zo kan het allemaal gebeuren. Ik heb nog een prachtige song om ermee uit te gaan vandaag. Wel heel toepasselijk, want misschien betitelt u mij een beetje als een cowboy. Nou, deze Cowboy Rides Away. En dat wordt vertolkt door niet Brooks & Dunn, niet George Strait, waarvan het nummer van origine is. En Brooks & Dunn het als eerbetoon hebben gezongen tijdens een concert speciaal voor hem. Maar Ronnie Dunn die heeft nog een keer Dunn overgedaan. Op zijn Redone album uit 2020. En die versie ga ik voor u draaien. En daarmee sluiten we vandaag het programma af. Bedankt voor het luisteren. Een fijne zondag nog. Een fijne woensdag nog. Een fijne week. En graag tot de volgende. Arrivederci. Ciao.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang.

0: 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.

dit ik zo af en toe ach een illustre wou dan mocht. Ook die bordenwisser of dat krietje deur de loch.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9 country voor George Dukas. Had nog een hit. Die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week. Terug naar de chart met Russell Dickerson.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is de

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

De Recurrents zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Lil Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggus.

Susie Barres. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbraak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John King.

0: Birch featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. I need some
2: good news. The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Jason Aldean en Hits from the Heartland. Het is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell On Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country, met uit Wyoming Ian Munsick en Love is Blind. You

Een graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt aan actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty. On a

and worst way. Twee uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Dit is het meest recente hitsucces van Tucker Wetmore, de opvolger van 3-2-1.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex-nummer 1 van Josh Ross. Heet How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die was even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

0: Townfall.
1: De Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Het is het opvolgen van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Het is van de Heartland, de beste new country. Hier is Casey Musgraves en Dry Spell.
2: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille

Soul and Hurts Like You. And There You Have Them. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Red flag.
1: Wij heten u welkom bij twee uur country, bluegrass, Amerikanen en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Jos?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen.
2: Nee.
1: Alles wat boven de drie komt, wordt voor jou moeilijk.
2: Ik heb maar vijf vingers aan de hand, hè?
1: Oei, oei, oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timon.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: En luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit wat lager, dat stond ik wel aan.
1: Zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Ja, op niveau. Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, geen koekjes. Nou, we hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee, Let It Rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Ik vind alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische country artiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album. Met erop misschien wel zijn bekendste nummer. The Pub With No Beer. Heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout. U hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a Life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè? Mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat hij inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Nou, bekendste. Er zijn heel veel Australische liedjes, maar, ja, maar Waltzing Matilda is misschien wel het bekendste. Die zong hij, ik denk bij de sluiting, maar. Als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, ja, dan, ja.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar Jos.
3: Wat hij,
1: even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja. Ja, Nou, ik heb mijn best ervoor gedaan weer. Ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag... toch best wel een aantal geselecteerd waar wat jaren terug gaat aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, Slim Dusty. Ja. Je zei dat hij in 2003 is overleden.
2: Klopt.
3: Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018... in het amfitheater in Schotland, in Glasgow. In het Kelvin Grove Park, waar John Prine staat te spelen. In de stromende regen. Mooiste avondmuziek, wat muziek betreft, die ik gehad heb. Was zo bijzonder, was zo mooi. Was echt schitterend. Dus ik denk, nou, we nemen John Prine weer een keer mee. Maar hij doet het niet alleen. Hij neemt het hele mooie keeltje van Emmylou Harris mee. En dan gaan we luisteren naar toch wel een heel bekend nummer. I Know One.

0: Ja, dat krijgen we. Zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer zeg van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd. Dus er is nog meer van dat mooiste te genieten.
0: Ja. Ik heb ook een nummer. En ja. Die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gerbrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue.
2: Gas is blauw.
0: Blauw? Oh, dat mag ook.
2: Blauw?
0: Nog. Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed tijdens optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dreemen heet het. De Weg van de Dromen. Die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan, maar zij was wel, ik dacht als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste zeg maar liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja, maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij... Nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
0: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest.
2: Dat vond ik fantastisch.
0: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
2: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met zitten, alleen zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem... een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
0: Schrijf jij zelf ook muziek?
2: Ik heb wel eens wat geschreven. Maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
0: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
2: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
0: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
2: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud Engels en oud Fries zijn 100% verwant.
0: Oh, joh.
2: Dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
0: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplannen? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
2: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma, Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
2: Ja, niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op What Would Dolly Do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
0: Dat begrijp ik. Ja, jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees.
2: En denk van, jazeker. Nou, het is het grote woord. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanne van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerrig en Grutte God. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
0: Ja. Ja, we hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
2: Er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik heb Dolly zit in mijn hart. En die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar, is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
0: Nee, goed. Ja, ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt, nou, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerrigvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt en die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
0: Nou, mooi. Gerbrig, ik bedank je voor het interview. En ja, zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
2: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mocht praten bij jullie.
0: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
2: Zullen we doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Doen we dat.
2: Oké, dank je wel.
0: Hey, groetjes. Doei.

0: Gebrich met het nummer It Gas Is Blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, je spreekt je toch wel aardig woordje Fries alweer. Het waren maar liefst 4 woordjes.
0: Ja, 4.
1: Ja. Sleerzaam.
0: Ja, it staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat die dat bij al staan.
2: Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.

bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherry A. Austin met Streets of Heaven. Hello.

0: zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van, houdt u hand? Hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze, en dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want
1: er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja. Ja, okay. Ja.
1: We hebben dus net gehoord, ja, je noemde de titel van het nummer 50-50. En de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende, maar de persoon heeft een aardige portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Browne. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hé, hey, mooie namen. Ja. En dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit is mijn eerste single die ik heb uitgebracht, The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

Bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin me zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten dit een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. Straks horen we nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, en dan gaan we het bruggetje over, want dat werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dat was Johnny Cash.
1: Lekker hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williamson.
2: Dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in een platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen iemand, wie is dit en wat is dit? En dat was deze CD die ik hier in mijn hand heb. Oh, heb ik ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pink Galas.

0: Nou, wat kan die John mooi zingen?
1: John Williams, ja, is een mooie artiest. Ik heb een cd'tje of 4, 5 staan, denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, die tv-series ja. die we hier veel gezien hebben. Die werd toen, kwam om bij een duikactie.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ja.
1: En toen zong John Williams ook op zijn uitvaart in die dierentuin, zeg maar. Waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
0: Oh, mooie man. Die ging met een tandenborstel, die ging die zo langs.
1: Ja,
0: even de tanden een beetje doen.
1: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Dus ook veel reclames en zo. Dus
0: ja.
1: Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
0: Ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké.
0: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... Daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. Ja, the Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
0: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility. MUZIEK

0: Rhonda Vincent.
1: Altijd lekker. Ja, altijd mooi.
0: Maar wie, wat, had ze nog begeleiding erbij buiten Dente Mention?
1: Ja, ze heeft de elementen erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu en ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet met z'n tweeën.
0: Ah, dat scheelt.
1: Dente Mention was gewoon gast op dit nummer. Alleen dit nummer op de album.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.
3: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Countryland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview. En we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus, daar wordt al druk aan gewerkt hoor.
1: Morgen al? Of?
2: Nee.
0: Oh. Nee, morgen
1: volgende week?
0: Oh. Ja, dus...
2: Je moet maar tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
2: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
2: Nee, ik heb niet met ze in de klas gezeten in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
2: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
2: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk
1: ja,
0: dat
1: ik was
0: ben.
1: Er al. Ja, ik was er al. Oh, ik zat al een tijdje te luisteren.
2: Hey, Fred,
1: ja,
2: zie
1: ja, ja, ja, ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek ja. Dan. Hè. Ik zit gewoon hier. Maar. Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle, New South Wales. Ze hebben ook in Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij, bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam. En we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharine was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hadden pas, we hebben net even wat te horen van Tom Thierry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview met ze gehad en daar kunt u nu naar luisteren. We hebben net genoten van wat live muziek. Ik vond het fantastisch wat we gehoord hebben.
2: Dankjewel.
0: En ja, Tom, welkom.
2: Hallo en dankjewel.
0: Ja, en daarbij je steelgitarist Hidde. Ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Tom, jouw muziekleven, hoe ziet dat eruit?
2: Chaotisch. Het is heel veel op het laatste moment en soms ook helemaal niks. We hebben nu onze eigen band gestart, Tom Thierry. En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Rose, de Johnny Cash show lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
0: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij, eigen nummers?
2: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel even wat gaan filteren. We hebben er net een paar gedaan, gelukkig bij jullie. Ja, we hebben heel veel, ik heb heel veel geschreven inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Heb je het altijd gedaan of is het in het begin alleen maar bekende nummers van
2: in het begin,
0: covers?
2: Ja, in het begin was het echt enkel covers. Ik ben eigenlijk begonnen in een rockabilly, rock'n'roll. Dus daar was het Carl Perkins, wat Elvis, Stray Cat natuurlijk, Jerry Lee Lewis, heel veel. Dus dat was enkel kofferwerk en gaandeweg dacht ik van, oh, dit zou ook nog wel leuk klinken. En zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen en dan, oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
0: Ja.
2: Dus, ja. Zo zijn er nummertjes uitgekomen en toen speelde ik voor het eerst nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
0: Zo.
2: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
0: Ja.
2: Dus toen doorgezet, ja.
0: Maar daardoor is jouw interesse ook naar country muziek veranderd.
2: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
0: Nee, dat gaan we niet doen, nee.
2: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders, maar de intentie is er nog steeds.
0: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is 3 akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis van je geboorte tot je sterven toe.
2: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad. Ja.
0: Hidde.
3: Ja.
0: Jouw stijl van muziek. Hoe is dat begonnen?
3: Ik kom uit de punk vandaan. In rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor countrymuziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden of die daar een enorm interesse in had. Vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
0: Ja. Waarom de steelgitaar?
3: Ja, waarom niet? Ja. Ja, ook, maar het is, ik bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen als een pedalsteelgitaar in de muziek, want meestal weet je het niet, de meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedal steel gitaar.
0: Nee, daarom.
3: Toen heb ik het jaren nog afgehouden. Omdat er ja, dat is een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument. Waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken. Zelfs als je al jarenlang gitarist bent. Hmm. En op de dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
0: Ja, ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedal steel gitarist. Dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
3: Dat klopt, ja. 6 contactpunten.
0: Ja.
3: Allebei je voeten, knieën en handen.
0: Ja, ik kan er alleen maar van genieten. Want mijn muziekstijl is country. En daarin hoort de steelgitarist of de steelgitaar ja. bij mij als hoofdpunt.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Tom Jerry, dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
2: Ja, de EP gaat heten Tom Jerry Sad Songs to Dance To.
0: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
2: Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies allemaal leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in dat goed komt.
0: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. En wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
2: Ja, woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben.
0: Hmm.
2: Want leuk. Daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
0: Oh joh.
2: Ja.
0: Lang weg?
2: Niet heel lang weg.
0: Oh, nee, ik wil zeggen, Nederland kan je niet missen hoor.
2: Nou, ik mag nog steeds de grens over, dus.
3: Voorlopig.
0: Ja, zeker. Nee, maar ja, ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
2: Ja, en jullie bedankt.
0: Ja, en bedankt. Jij ook bedankt. En dan,
2: we komen graag na de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
0: Goed, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt.

0: I'll keep it country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker. Ja, met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar Ab.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
1: Gaan we verder met gek doen.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, team?
0: Ja.
2: Naar een jonge Australische zanger die razendsnel aan populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland. Waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, dit is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die dat doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: String by.
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh. We gaan door naar de volgende. Ja? Ja, ben je bekomen van de schrik?
0: Ik ben weer bekomen van de schrik.
2: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
0: Ja.
2: Die kennen we. We hebben nog geïnterviewd in Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19 tijdperk, toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd en de eigen slaapkamer niet uit mocht, heeft hij gewerkt aan...
1: Gitaarles.
2: Nou, hij banjoles, denk ik. Okay. Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek.

een van de dames die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo, goed op het netvlies is gekomen. Sierra Ferrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze. Sierra Ferrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo. Het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Kan hij?
2: Ja, hij kan.
1: Zet je klaar?
2: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil wel instappen.
1: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
2: Ja.
1: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Loving Brothers, dus ik dacht laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
2: Nee, niet elke keer.
1: En daar betekent niet dat we... Toen durfde ik er niet aan te komen, want dan had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Ja, maar hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Loving Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik mij ja. wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van... Ja, jongens, doen ze dat, dat treingeluid met een instrumentje? Of net als... Die
0: Boxcar Willie zit je aan te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja, Boxcar Willie was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar om dan zo'n geluid voort te brengen... dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert... dat vind ik toch fantastisch. Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd, een zanger-gitarist met een steelgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me Like You Love I Love You.
2: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En... over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor countrymuziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry en samen met Hidde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze.
2: Ja, prima, hè?
1: Ja. Julia's Gone.
2: Mooi nummer.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want wij gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Auld. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog songwriter, veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in de San Quentin gevangenis in Californië. Waar een Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. At San Quentin. En dus dat heeft ze ook nog gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Auld met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja? Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
2: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood
2: bij. Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos... Jij bent weer aan de beurt.
2: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen. We gaan nu een instrument krijgen... wat we denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren... maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Maribella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan. Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten. Wat Schotse herkomst.
0: Ja.
2: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika... zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En dan zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
2: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is nog pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt... wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje als grap promoten... met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: Ja, maak je niet druk.
1: Het is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas alweer zover. Maar ja, I Wanna Go Home. Ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over terwijl het nummer speelt. Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900. Nou, iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, nou, net grote gymzaal, denk ik. Op de, denk, derde, vierde rij. Op een meter of 10 afstand van de man.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
0: Nou, dat, ja, zeker. Dat
1: fantastisch.
0: Zeker.
1: En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk. En Detroit City. En,
0: oh, je kent ze ook allemaal.
1: Ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja, alle bekende, hoor, hits. Ja. Briljant.
0: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is gedraaid.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
1: Oké.
0: Okay, ja. Jos van der Lely.
1: Oh, en, was hij er ook?
0: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
0: Ja, ja, ja.
2: Met,
0: ja,
2: plezier.
0: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het studiowerk gedaan. Mm. En Patrick, die was de fotograaf toen.
1: Oh, toen met de live opnames.
0: Met die live opnames.
1: Ja, dat, ja, moet, ja, niet vergeten, ja, worden. Dat, ja, is, ja, voor de beelden straks op socials enzovoort.
0: Ja, ja, dat...
1: En dan hadden we nog een presentator.
0: Ja?
1: Ja, Tiemen, ja, ook weer enorm bedankt.
0: Oh, ik... Nou, dank
2: je was
0: wel.
2: Er ook.
0: Ja,
2: was,
0: ja,
2: er,
0: ja, ik was er ook, ja, ja, ja. Na vorige week, ja, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ja, ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En ja, luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier heel het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Cherry en Hidde Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ja, ik ga het afsluiten. Anders moet ik veel te veel verdienen.
2: I wanna go home.
0: Ja, dat was hem. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Tot de volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
4: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en roots muziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke rootsy meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddie Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The War and Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.
2: I can tell you ain't been happy for a while.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse roots scene.

0: Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.
1: I can still

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van gypsy jazz, bluegrass en oldtime country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Hell and Back horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikante bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van dit tweede uur.
1: Dit is Crossroads met de

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

0: De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme.
1: The last

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornado's. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs hun verfrissende cover van Who Were You Thinking Of. Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margo Silker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

0: jubel.
1: In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige middle-aged crazy. De killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikanen koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin, Legende, Monte Warden en de Wagoneers en de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetz.
0: Groetjes van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: God bless you.
1: Thank you.
2: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
3: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
4: En mijn moeder vond het ook zielig.
5: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
6: Ze was witjes.
7: Ze moest ook een beetje huilen.
8: Haar was uitgevallen.
3: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
3: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
14: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
15: Hoi, ik ben Sandra van Rijs. En ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.